altijd. En overal. Niemand weet. Niemand weet hoe het lopen zal.

ensom zijn mijn scherven. Minzaam is de geest. Ik was hier maar voor even.

erfgenaam van het verleden. Gegeven. En dan terug afstand nemen. De tand destijds. Gebroken mensen genezen. Te laat.